As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

questa fabbrituria. Your tenants sit in the cash of Porsche. Titanis var a play et amo implants. Ain't no shop named by Woolies and the paper stores. Jelle ken ik goed, zo spring een brein in. En die bierman moet niet durf lawaai nie. Die kiddies, sy opleiding is privaat. Want dit was moest die sielkundige sy raad. In die rijkmans squatter camp,

het het geword van smile en lach. Jou beerse het jou een volle mag. Al wat saak maak is die volgende deal.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Je kan zeggen dus alles toeval. Dus maar zoals het is.

0: You should skate easily. Ja. Mijn ma's, mijn ma's, nee, mijn ma's baie lief voor mij. Maar mijn ma komt wel van die onderdorp af. En zij is op je level. Zij is op je level, bro. Maar ja, dat is 5 minuten net voor die tijd. Van, zie, was dit die baie verjaarsdag nie? So ek denk, kom ons draf die hier en die af te teenties. En als ze terugkomen, dan is het tijd voor die ding.
1: Big news. Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

Wassenaar. Allemaal dragen hij mij en die mouw. Zoals papier poppen op kaarten wordt ons licht zonder harten. En er is niemand.

0: laaste wees.
1: En mag maar, Rwanda, toi mag ek jou laaste wees. En een laaste lied, dan is het uit my tom vluit, vluit. My story is ook uit op hierdie maandag, dan maak ons morgen weer so. En hierdie week gaan weer vinnig hardloop. Lekker muziek nog wat, as jou gaan speel, nuus tyd om 12 en vele meer.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie. Ek groet vir jou, Klinikeer. Dankie, jylle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag 9 tot 12. Spel uit met Kurt, Darren, Fatman, Nicholas Lou en die Kani Warries. Etienne is intussen 12 en 3. So geniet om. Van my kant al JK, tot morgen. Gaan groet of gaan huis toe. Tot ziens.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
6: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagerecht, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Een popel voor mijn daden. Het is die verre fles. Zo dat het hier in Denver was best. The best. A popel voor mijn daden. Zulke moest niet voor die blees. Zo'n trainingsfout die duist voor ons. Hoe is het best? Zeer best.

Chaka was verliefd op Mino. Hoer op in die straat. Hij dacht zo bewonderd. S'morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver. In zee van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weg. Wat ze op

met my. Die klanke van Anton Botha, en hy sê vir ons, asseblief, net voor het Gerard Stein, Lofie en Jacques, Duplessis met Fadi Cruiser, en Bobby van Jaarsveld sê vir ons die rechte plek. Tijd so 3:15, ongelukkig tijd om te groet, ek is morgen terug, met die middag samen zijn, selfde tijd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie. Goeie lieve.

0: Ik smaak goed duck stukken, ik heb die meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak goed stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Ja, want daar wil jij hier die kant gelopen hebt. Yes. Dan draai je voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

Maxa. Macaro! As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

hemel. Vast gegroeid aan sikkelbos en mupani. Anker een rooi grond en basalt.

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boog geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstap. En die woorden van jouw groet. Lebeloftes van jouw omdraai.

eenzaam zondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat, deur die lug of met die lang pad, na somervisioen, waar ek jou soen.

werd gezet het zet. Begon Drablo Janassi en het diefjaal op zijn hoed. Op zijn frokkie staan daar groot geschreven: Kentucky is zwanger lekker goed.

in heel groot met bier en koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voet zek voor 3 maanden en op Bochum samen 4. Ja, die twee van nul heet samen gejol, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad en op voet zek. Ach, is laat, Alfred.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.